0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: allemaal aan?
1: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gave?
3: Vertel wat iedereen kan en zo.
0: En daarom is koffie voor grote mensen.

0: cursus en wie is het nichtje?
1: Er zijn zoveel mensen.
2: Hoe hou je ze allemaal uit elkaar?
3: Oké. Kleinkinderen zat bij ons thuis. Dat is helemaal top, ja. Weet je wat? Ik som de kinderen nog eens.

is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de

0: is er een jarig, hoera, hoera, dat kun je wel zien. Oh, hallo allemaal. Weet je waarom ik aan het zingen ben? Vast wel. Er was namelijk eens een feestje. Een feestje van Roodkapje. En natuurlijk was Klein Duimpje daarbij.
1: Zeg Klein Duimpje, waar ga ik heen? La la la, la la la. Ik ga naar Roodkapje bloemen brengen. Zij is jarig en zo aardig. Oh, ik heb zo'n zin in het feest van Roodkapje. Ik ga haar de mooiste bloemen geven die ik kan vinden. Kijk eens, wat een prachtig boeket. Roodkapje rood.
2: Nu heb ik je. Nu zul je mijn laarzen teruggeven. Jij denkt dat je slim bent, hè? Mooi niet.

0: Yeah, yeah. Hip, hip, hip, hip, hip. Hoera! En nou wat drinken.
1: Gefeliciteerd met je verjaardag. Ik had een gigantisch mooi cadeau voor je geplukt. Echt heel mooi. Maar de reus...
2: Gaat het wel goed met je? Doe even rustig. Wil je een stukje taart?
1: Ik moet even bijkomen. Aardbeien graag.
3: Ik weet wel waar Klein Duimpje is. Klein Duimpje is naar het feestje van Roodkapje, want die is jarig. En waar Roodmutsje is, is Klein Duimpje. Klef en toe. Bah. Ik ga ze maar eens opzoeken. Want ik geloof nu toch echt dat het niet lang meer duurt of ik heb mijn laarzen terug.
0: Je hebt ook
1: graag. Leuk feestje dit, hè, Roodkapje?
0: Ja,
1: gezellig en een lekker taart.
0: Oh,
1: weer
0: buiten,
1: ja. Ja,
0: ja, ja. Dan kijken. Oh, gezellig.
3: Zo, dus Roodkapje geeft een officieel feestje. En ik ben officieel niet uitgenodigd. Daar zullen ze spijt van krijgen. Ik pak niet alleen dat Klein Duimpje, ik verziek het hele feest. Roodkapje zal deze verjaardag nooit meer vergeten. Wat kriebelen die bloemen. Verdorie, het wordt steeds erger. Nog even en dan neem ik een reuzensprong. Grijp ik Klein Duimpje en pak ik mijn laarzen. Mijn dag kan niet meer stuk. Tja. Ik geloof dat mijn hooikoorts begint op te spelen. Waar is mijn zakdoek?
2: Oh. Wat mooi!
1: Roodkapje, voorzichtig, dat was de reus. Snel naar binnen allemaal, dan kan de reus ons niet pakken.
4: Ja, dat lijkt me ook een goed idee. Met z'n allen naar binnen.
0: Vlug naar binnen.
3: Hoi, koorts. Waarom moet mij dat toch altijd overkomen? Net nu Klein Duimpje bijna te pakken had. Het is niet waar.
2: De kust is weer veilig. Kom maar naar buiten allemaal.
0: Oké, nou.
2: Waren dat de bloemen die je voor mij geplukt had?
1: Ja.
2: Oh, Klein Duimpje, wat mooi. Dit is het mooiste wat ik ooit heb gezien. Wat een prachtig cadeau. Hoe kan ik je bedanken? Nou, vooruit. Je bent een beetje klein, maar ik ben jarig. En wie jarig is, trakteert.
1: Ik ben gigantisch blij. Ik ben nog nooit zo gigantisch blij geweest.
5: Zo was de verjaardag van Roodkapje niet alleen voor haar een feestdag. Maar ook voor Klein Duimpje. Het feest duurde tot de late uurtjes. En de gasten hadden het heel wat leuker dan de wolf, die natuurlijk niet uitgenodigd was. Maar dat is weer een heel

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Nou, hè? Op de Veluwe?
1: Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dankjewel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van papa en mama. Doei.

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt. De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
1: Wauw.
0: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
2: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: wolken opruimen. Op deze heerlijke nieuwe morgen ziet de tovertuin er overal schoon en netjes uit. Nou ja, overal. Bijna overal.
1: Wat voor dag is het eigenlijk?
2: Het is een saaie dag, Woezel.
3: En er is niks te doen.
4: Ik verveel me.
1: Nou, misschien is het wel speeldag of lekker etendag.
2: Ja, misschien is het wel taartdag.
1: Of verrassingendag met een zoektocht met cadeautjes.
2: Oh ja, dat zal leuk zijn.
1: Kom op, Pip, laten we het gaan vragen.
5: Goedemorgen, lieve hondjes. Wat maakt jullie zo blij op deze mooie morgen?
2: Nou, tante Perenboom, wij willen graag weten wat voor dag het vandaag is.
1: Ja, is het spannend dag of avontuurdag?
2: Of misschien wel perentaartdag, tante.
5: Oh, lieve hondjes toch. Taart eten doen we toch altijd op dinsdag?
2: Dinsdag?
6: Ja, net zoals jullie een naam hebben, hebben de dagen van de week ook een naam.
1: Huh? Oh, en hoeveel dagen zijn er dan?
6: Er zijn 7 dagen in een week. Het begint met de zondag en dan krijg je maandag en dan dinsdag en dan komt woensdag.
2: Woensdag? Dat lijkt wel een beetje op Woezel. Woezeldag.
6: Huh? En dan heb je nog 3 dagen, donderdag, vrijdag en vandaag heet zaterdag.
1: Oh, en wat doen we dan op zaterdag?
5: Zaterdag is hokopruimdag.
2: Huh? Hokopruimdag?
1: Huh? Maar dat is helemaal niet leuk.
5: Oh, maar dat kan heel leuk zijn hoor, jongens. Ga het eerst maar eens proberen. En als jullie je hok netjes hebben opgeruimd, dan krijgen jullie van mij een lekker perenijsje.
1: Ja, een perenijsje. Kom op, Pip. We gaan hok opruimen. Hey, kijk, mijn oude etensbak. Kijk, Pip, ik ben een matroos. En de boot gaat zo vertrekken. Alle hondjes aan boord.
2: Ik ga mee, Woezel. Wacht even.
4: Hok opruimen, tralalalala.
1: Hey Pip, waar blijf je nou?
2: Hier ben ik, maar ik ben niet Pip. Kijk, Woezel, ik ben prinses Piplala.
1: Ja, ja, en dan ben ik koning Woezel. De koning van de tovertuin. En zo ben ik een spook. Tikkie, jij bent hem.
5: En, hondjes, hebben jullie je hok mooi opgeruimd?
2: Oh, nou, tante, het was wel een hele klus, hoor. Maar hokopruimdag is wel een hele leuke dag.
1: Ja, en ik krijg het er heel warm van.
5: Nou, vooruit. Dan hebben jullie dat perenijsje wel verdiend.
2: Hm? Oh ja, lekker!
1: Ja! Dankjewel, tante.
2: Woezel, weet jij eigenlijk nog hoe de dagen heten?
1: Eerst krijg je zondag, net als de zon. En
7: zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Er is elke dag van de week wel iets leuks te doen. Tot morgen, Woezel en Pip.
8: Minder schermtijd. Luister via Hallo Kids.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag! Hey!

0: zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Wat er vandaag toch weer gebeurde in het Sprookjesbos? Klein Duimpje wilde wel eens weten hoe het zou zijn als hij later groot was. Want groot wordt toch zeker iedereen?
1: Als ik later groot ben, woon ik in een heel groot huis.
2: Ik ook.
1: Dan word ik brandweerman en red ik alle meisjes uit brandende huizen.
2: En als ik later groot ben, krijg ik een kindje. En dan lijk ik precies op mijn moeder.
1: Ja, dat is met alle meisjes.
2: Maar eerst moet ik natuurlijk trouwen.
1: Ja, ik ook.
2: Hey, waar blijf je nou? Is er iets?
1: Ja, hoe zal ik... Zeg goed, kapje. Vind je mij lief?
2: Heel lief.
1: En aardig?
2: Heel aardig.
1: Zullen wij dan, als we later groot zijn, gaan trouwen?
2: Nou, misschien wel, als we later groot zijn. Maar nu ben je nog veel te klein. Ik ga snel naar grootmoeder. Koekjes brengen. Dag, te klein duimpje.
1: Te klein? Te klein? Ik ben niet een veel te klein duimpje. Wacht maar tot ik later groot ben. De fakir?
3: Voor mijn hulp bij alle rampen hoef je slechts 3 keer te stampen.
1: Dat was ik helemaal vergeten. Als je hier 3 keer op de grond stampt, komt u tevoorschijn.
3: Mm-hmm.
1: Nou, u kan me toch niet helpen. Roodkapje wil namelijk niet met mij trouwen, omdat ik te klein ben.
3: Mm-hmm. Voor dit kleine mini-rampje geef ik je dit wonderlampje.
1: Oef! Oh, zie je wel? Ik ben zelfs te klein voor een wonderlamp.
3: Wrijf hem op en doe een wens. Maak jezelf een ander mens.
1: Dus ik kan mezelf veranderen in een groot...
3: 3 keer mag je gaan proberen van je toekomst iets te leren. Maar pas op, het kan 3 keer, dan verander je niet meer.
1: Ik hoef helemaal geen 3 keer te veranderen. Het kan in 1 keer. Ik wou dat ik zo groot was als de reus. Leuk, Roodkapje verrassen.
2: Ben niet bang voor de wilde dieren in het bos, in het bos.
1: Ra, ra, ra.
2: Wat ontzettend dom, zeg. Wie ben ik?
1: Oh, ja. Ra, ra, ra. Wie ben ik?
2: Klein Duimpje natuurlijk. Dat hoor ik al lang aan je stem.
1: Tada! Ben ik zo groot genoeg om met je te trouwen?
2: Groot misschien wel, maar ook ontzettend lelijk en dom. Ik trouw nooit met zo'n domme reus. Dag.
1: Lelijk en dom. Misschien moet dit minilampje mij toch maar een 2e keer veranderen in... mooi en slim. Hey, Roodkapje. Wil je nu met me trouwen?
2: Ben je niet meer die domme dikke reus?
1: Integendeel. Ik ben nu juist mooi en slim. Dus kom in mijn armen. Laten we trouwen.
2: Nou... Ah, de wolf! Ga weg, Engert!
1: Maar ik ben het. Klein Duimpje.
2: Daar geloof ik niks van. Je bent gewoon een enge wolf.
1: Blijf nou hier. Je bent om op te vreten.
2: Dat bedoel ik. Ik wil geen reus. En ik wil al helemaal geen wolf. Ik wil gewoon een aardige lieve man met wie ik gewoon leuk kan spelen.
1: Een aardige lieve man. Moet ik nu voor de 3e keer? Maar na de 3e keer verander ik niet meer. Een man met wie je gewoon leuk kan spelen. Roodkapje! Mag ik met je mee naar grootmoeder?
2: Hè, gelukkig. Zo ken ik je weer.
1: En als we de koekjes hebben gebracht, zullen we dan gewoon weer leuk gaan spelen?
2: Ja, leuk. Zeg, wat heb je daar eigenlijk voor een lamp?
1: Die? Oh, die heb ik nooit meer nodig. Hij is ook veel te groot.
2: Oh.
0: Zo zie je maar weer. Je moet gewoon tevreden zijn met wie je bent en hoe je eruit ziet. Onze vriendjes leefden weer lang en gelukkig. En trouwen? Dat zien ze later wel, als ze groot zijn. Want groot worden we tenslotte allemaal, zelfs een kabouter. Maar dat, lieve kinderen, is weer een ander verhaal.

0: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Jij een staartje met een krul.
2: Jij hebt anders ook je grote.
1: Jij kunt knorren.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl.

wat leuk dat je weer luistert. En welkom bij de Dirk Schelen Radio Show op Hallo Kids Radio. En ik heb er heel veel zin in vandaag, want we gaan een feestaflevering maken. En we gaan heel veel dansen. En ik heb zelfs mijn toeter meegenomen. Mijn feesttoeter. Hoor je hem? Haha, zijn we er klaar voor? Dan gaan we feestje bouwen met mijn liedje Feest.

0: scheepjes voorbij.
1: Zo varen de scheepjes voorbij.
2: Zo, van al dat dansen heb ik wel dorst gekregen. Jullie ook? Zullen we lekker een beetje limonade gaan drinken samen met Ageet de Haan?
3: Hey, zullen we even iets drinken?
4: Lekker!
3: Limo, limo, limo, limo, limonade. Limo, limonade. Limo, limo, limo, limo, limo, limonade. Limo, limonade. Nou, neem maar een glas. Oh, handrecht, hè? Wow! Oké.

0: even kijken hoor.
1: Hebben jullie je glas alweer leeg?
0: Oh, dat is snel. Oké, ik schenk weer bij hoor. Ja.

Woo! Ho! Zullen we lekker weer gaan dansen met mijn liedje 1, 2, doe maar mee? En dan gaan we even aftellen. 1, 2, doe maar mee. 3, 4, heb plezier. 5, 6, doe je best. 7, 8, zorg dat je lacht. 9 en 10, wie niet weg is, is gezien. Yay!

Wauw, jullie dansen allemaal lekker mee bij de Dirk Schelen Show op Hallo Kids Radio. Ja, en het gaat hartstikke lekker. We hebben nog meer lekkere dansliedjes. En ik heb een lekker gitaarriffje bedacht. Zal ik dat eens laten horen? Lekker hè, beetje Iers-achtig. Dus ik dacht, zullen we daar een lekker dansliedje mee maken? Toen dacht ik, we maken de apenstopdans samen met Jaapie Apie. En dat betekent, als ik zing, mogen jullie dansen. En als ik zeg stop, dan stoppen we. Zullen we dat doen? Hier is de apenstopdans.

En als we het toch over feest hebben, kunnen we het natuurlijk ook hebben over een heel erg groot feest. Dat heet natuurlijk carnaval. Ja. En ik heb een liedje geschreven dat heet Kindercarnaval. Speciaal voor jou en voor jullie. En ik had mijn gitaar al, die heb je net al gehoord natuurlijk. Hè? Zullen we het liedje van de kindercarnaval gaan zingen? Oké. Voor iedereen die carnaval gaat vieren. Het is weer... Gaat hij ook alweer? Het is weer bal. Oh ja, ik heb hem. Oké, ik moest er even inkomen, want het is alweer een tijdje geleden dat het carnaval was. Maar we gaan er weer voor.

met mayonaise. Probeer wel lekker mee te zingen. Het is weer bal op het kindercarnaval. Ik zeg het nog een keer, eens en vooral. We raken allemaal over ons toerental, want het is feest. Woe, en kindercarnaval. En wat gaan we doen?

zijn als een konijn? Of een rozijn? Nee, als een bloemetjesgordijn. Ja, oké, het refreintje al, zing maar mee.

ik lijk op een bloemenstal. Het is kindercarnaval. Nee, dit is geen songfestival. Het is kindercarnaval. Oh, kijk uit dat ik niet val. Het is kindercarnaval. En bij de friet eet ik een gehaktbal. Kindercarnaval. Zing maar mee heel hoog allemaal. Kindercarnaval. En nou heel laag. Kindercarnaval. Kindercarnaval. Nog één keertje. Het is kindercarnaval. We eindigen dit liedje met een hele grote knal. Want het is kindercarnaval. Ja. Woo. Ja, ik dacht, laat ik ook eens een carnavalsliedje maken. En ik heb het nog niet in de studio opgenomen, maar ik heb het nu live voor jullie gespeeld. Dat vond ik superleuk. Nou, misschien kan je het al meezingen. En als we toch het carnaval vieren zijn, Bassie en Adriaan, die kennen jullie ook wel. Die clowns, die hebben ook een liedje geschreven over carnaval. Maar dan over Caribisch carnaval in Brazilië, waar ze ook altijd carnaval vieren. Dus ga lekker

Oeh, yeah. La, la, la, la, Caribisch carnaval. Ik krijg helemaal de smaak te pakken. Zullen we weer de Polonaise gaan dansen? Gaan we allemaal achter elkaar, handen op elkaar schouder en in een lange rij door de ruimte. Met de Kabouter Polonaise van Kabouter.

0: Ik ga ik slapen.
1: We gaan helemaal niet slapen. We gaan lekker verder dansen met een liedje wat jullie allemaal kennen. Waar jullie allemaal het dansje van kennen. Het wordt over de hele wereld gezongen in verschillende talen. Wij doen het in het Nederlands. En dat heet natuurlijk de Hokey Pokey.

Yeah! Wauw, wat hebben jullie lekker meegedanst en lekker meegedaan. Ik heb ook helemaal staan zwingen hier in de studio en ik heb mijn toetertje er nog bij. Ja, helemaal goed. Nou, we moeten helaas weer afsluiten, maar ik vond het heel erg leuk. En ik luister, ik zie jullie natuurlijk en jullie luisteren naar mij. Als ik weer op de radio ben, iedere zaterdag en iedere zondag op Hallo Kids Radio. Dus dan zien we elkaar wel weer. En je kan natuurlijk ook mijn YouTube-kanaal, Dirk Schelen YouTube-kanaal, kijken en abonneren. Vind ik heel leuk. Allemaal nieuwe filmpjes. Op Spotify mijn liedjes luisteren. En op mijn website kijken waar ik allemaal optreed. Want misschien ben ik binnenkort wel in de buurt. En tot slot, laat even een berichtje achter op het Dirk Schelen Instagram of Facebook. En volg me daar. En dan kan ik dat lezen en dan kan ik lekker antwoorden en houden we lekker contact. Ik vond het weer heel gezellig vandaag. Tot een volgende keer. En je weet het, hè?

0: keer. Nou, dag. Ik vond het weer heel gezellig met je. En tot de volgende keer, hè. Dag op Hallo Kids Radio.
1: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.
2: Hallo Kids Radio.
3: We schakelen over naar Apeldoorn. Hier de baas van kinderpretpark Juliana Toren, meneer Kaasgraaf.
4: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
3: Oké, daar gaan we.
5: Juliana Toren live.
3: Elk weekend op Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal, hier meneer Kaasgraaf en ik heet jullie van harte welkom, helemaal in mijn eentje, bij Juliana Toren Live. Hey, waar is mevrouw Suikerspin nou toch? Ze weet dat ze op tijd moet zijn voor... Wat is dit? Hallo? Hallo? Wie is... Mevrouw Suikerspin!
1: Oeh, meneer Kaasgraaf!
0: Waarom laat u mij nou schrikken?
1: U te pakken,
0: hè? U haalt mij goed beet!
1: Oh, ik hou er wel van. Een beetje griezelen.
0: Een beetje... Ja, maar mevrouw Suikerspin, wel tijdens Halloween.
1: Ja, maar dat is toch leuk?
0: Nou, dat is waar ook. Ja, het is ook wel leuk. En weet je wie dat ook altijd leuk vindt om te griezelen? Jules. Die verkleedt zich altijd als spook, hè?
1: Oh.
0: En Julia als?
1: Als heks.
0: Als heks.
1: Geweldig.
0: Ik moet nog wel even bijkomen, zeg.
1: Dan gaan we gewoon luisteren naar een leuk liedje.
0: Ja, maar heeft u misschien wat te drinken of een milkshake?
1: Kom maar.

0: slok. Floep! Nou is ze weg.
1: Zwienekop met spruitjes, knekel met kandij. Die soep is nog niet goed, we doen er nog wat bij.
2: Een verse regenwurm.

0: Mevrouw Suikerspin, wat een griezelige gezelligheid hier in de studio.
1: Bent u een beetje bijgekomen?
0: Ja, want we moeten snel door, want er is een vraag voor u binnengekomen.
1: Voor mij?
0: Voor u.
1: Oh, wat leuk.
0: Daarom gaan we nu naar...
1: De vraag van vandaag.
0: Ja, mevrouw Suikerspin, namelijk Lila van 9 jaar, die vraagt of wij ook griezelig snoep hebben en eten. Met Halloween dan bijvoorbeeld.
1: Oh ja, natuurlijk. Ja, wij houden van griezelen, dus ook van griezelig eten.
0: Ja,
1: ja, zo hebben wij bijvoorbeeld spookspinnen. Ja, dat zijn natuurlijk eigenlijk gewoon hele lekkere suikerspinnen. Maar dan griezelig. Een beetje griezelig gemaakt.
0: Ja, lekker.
1: Wij hebben griezelwafels. Wij hebben een spookijsje. En zwarte hamburgers.
0: Ja, en die zijn niet verbrand, hè?
1: Nee.
0: Oh, hey. Zullen we die anders even eentje eten?
1: Wat een goed idee.
0: Maakt
1: ja, ik ga het gelijk maken. Ja, okay.

0: was hard.
1: Ik denk dat ik een beetje doof ben geworden.
2: Oeh, dat was lekker.
3: Ja, heeft u ervan genoten toen ik aas gehad? Zo'n zwarte hamburger.
2: Ja, zo'n griezelburger, zo'n zwarte hamburger. Het ziet er een beetje griezelig uit. Ja, maar het smaakt fantastisch lekker, zeg. Hé, hey, mevrouw Sjöksen, over griezelig gesproken. Ja. Wij hebben ook heel veel griezel, Halloween liedjes.
3: Oh, zo leuk.
2: Wat is nu uw favoriete griezelliedje?
3: Oh, nou, ik denk de griezelschool. Ja.
2: Oh, die is leuk van op de griezelschool. Ja, ja, ik denk dat ik vind... wij zijn niet bang.
3: Oh, wij zijn niet bang. Ook een leuk liedje. Bang.
2: Zullen we anders... een griezelliedje gaan luisteren.
3: Wat een goed idee.
2: Leuk. Ja, niet schrikken dan, hè. Oeh.

0: Mevrouw Suikerspin, wat een gezelligheid in de studio.
1: Oh ja, meneer Kaasgraaf, het is hartstikke leuk. Ja, je luistert nog steeds naar...
2: Juliana Toren Live!

0: Oh, en meneer Kaasgaaf, weet u wat ik nou ook altijd wel een beetje spannend vind?
1: Nou?
0: Griezelige dieren.
1: Oh ja.
0: Ja, die zijn er genoeg. Ja, ja, hoor. Ja. Maar je hoeft er niet bang voor te zijn. Weet je waarom?
1: Nou?
0: Kaster Ranger heeft daar wel een leuk weetje over. Daar hoef je helemaal niet bang voor te zijn.
2: Het dierenweetje van Kaster Ranger.
1: Ben benieuwd?
0: Ja, Kas, kom op.
3: Hey kidsie, Kaster Ranger. Vandaag ben ik in de jungle van Maleisië. En ik sta voor de ingang van een donkere grot. Heel erg donker. Ik zet even mijn zaklamp aan. Zo, ik loop voorzichtig naar binnen. Het is hier stil. Een beetje te stil. Ja, ja, ja, kijk, kijk, kijk. Het plafond van de grot hangt vol vleermuizen. Wow, wel honderden. Wow, wow, wow, rustig. Wist je dat vleermuizen de enige zoogdieren zijn die echt kunnen vliegen? Ja. En ze hebben nog een superkracht. Ze gebruiken echolocatie. Dat betekent dat ze piepgeluidjes maken die tegen muren, bomen en insecten weerkaatsen. Met die echo kunnen ze precies bepalen waar alles is. Een soort natuurlijke supernachtkijker. Oh, en nog een bijzonder beetje. Sommige vleermuizen kunnen in één nacht wel duizenden muggen eten. Nou, dat maakt ze echt super insectenjagers. Oh, oh, oh, daar kijk je. Daar kijkt de vleermuis mij aan. Hallo daar. Nou. Dus mijn les van vandaag, ook dieren die een beetje spannend lijken, kunnen ontzettend bijzonder en belangrijk zijn. Jongens en meiden, tot de volgende keer!

0: Kaasschaap. Dit was zo leuk. Hé, meneer Kaasschaap. Meneer.
1: Oh. Ja, nu had ik u te pakken.
0: Ik ben schrikken.
1: Ja, ik pak u terug.
0: Oh nee, meneer Kaasschaap.
2: Hey, mevrouw Suikerspin.
0: Ja?
2: Zullen we anders deze aflevering afronden? En dan gaan we Joe en Julia laten schrikken.
3: Oh, wat een goed idee.
2: Lekker griezelen.
0: Ja, goed idee.
2: Dag allemaal. Dag. Dan doe ik even mijn Dracula-kostuum aan.
0: Spannend.

0: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
1: Wauw!
0: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
2: Hallo, ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken? Mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha!

Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag merkte Roodkapje dat de draak erg chagrijnig was.
1: Sprookjes brengen in het boek.
2: Oh, nee! Daar gaan we weer. 1, 2, 3, 4, 5... Wat doe jij hier?
1: Ik hoorde u grommen en ik vroeg me af wat er was.
2: Ach, dat zal ik je vertellen. Ik maakte net een heerlijk vliegtochtje boven het Sprookjesmeer... toen ik bijna tegen de Fakir aanbotste.
1: Oh.
2: Ik kon hem nog net ontwijken... maar daardoor schoot wel de deksel van mijn schatkist open. Er vielen weet ik veel hoeveel dukaten in het meer. En die krijg ik natuurlijk nooit meer terug.
1: Wat erg voor u. Kan ik u misschien helpen?
2: En wat wil je ervoor terug?
1: Niets. Ik vind het veel te leuk om mensen te helpen. En draken. En soms ook geitjes. En heel soms de ruis. Maar dan alleen...
2: Ja, ik snap het al. Oh. Je helpt graag. Nou, als je me echt wilt helpen... zorg dan maar dat mijn schatkist weer vol komt. Hier.
1: Oh, die is wel heel erg leeg. Ik geloof niet dat ik zoveel mijn spaarpot...
2: Dat dacht ik wel. Nou, laat me dan maar gewoon met rust, ja?
0: Die arme Roodkapje. Ze wilde de draak graag helpen. Maar ze wist niet hoe ze de schatkist weer vol met dukaten moest krijgen.
3: Hé, Roodkapje. Moet je eens kijken wat ik hier heb.
1: Oh, een dukaat. Hoe kom je daaraan?
3: Gekregen van de ezel. Omdat ik hem achter zijn oren heb gekrabbeld.
1: Maar natuurlijk, de ezel. Dank je wel, klein duimpje. Ga de draak dukaten brengen voor
4: zijn... Dus jij wil wat van mijn dukaten? Nou, dat vind ik best, maar daar moet je wel wat voor doen.
2: Oh. Goed, als mijn schatkist maar weer vol komt.
4: Ja, niet zo snel, hè. Haal eerst maar eens wat verse distels voor me. Ik heb gehoord dat er bij de put van vrouw Holle hele lekkere staan.
2: Ja. Ik ben al onderweg.
0: De draak vloog naar de put van vrouw Holle. En het duurde niet lang voordat hij weer terug was.
2: En?
4: Niet slecht. Zeker niet slecht. Hier, voor de moeite.
2: Wat? 1 dukaat? Wat heb ik daar nou aan?
4: Nou, graag of niet hoor. Alle beetjes helpen. Ja. Het is maar een lolletje. Wat moet ik anders? Ik kan geen kant op. Dan ga jij een beetje zeuren over je dukaten. Terwijl jij kan gaan en staan waar je wil. Ja. Ik zou die hele schatkist vullen. Als ik ook eens een keer zo vrij als een vogeltje rond kon vliegen over het Sprookjesbos.
1: Maar dat is een geweldig idee.
4: Ja. Een fantastisch idee. Ja, maar ik sta hier vast op die sokkel. En alleen de heks die kan maar... Hè? Wat is dat?
2: En? Wat zeg je hiervan?
4: Geweldig! Ja. Hey, langnek. Koud, hè, hierboven?
5: Ik geloof toch echt dat ik ze zie vliegen?
0: De draak maakte een lange rondvlucht over het Sprookjesbos. En de ezel keek zijn ogen uit.
4: Nou, jongens, dank je wel, hoor. Dit is echt het mooiste cadeau dat ik ooit gekregen heb. Nou, zet die schatkist maar neer. Maar ik waarschuw je, het kan wel even duren. Hi-ha!
1: En? Heeft u alles weer terug?
2: Ha! Ik heb nu zelfs 1 dukaat meer dan eerst. Hier, die mag jij hebben. Omdat je me zo goed geholpen hebt.
1: Oh, nou, dank u wel hoor. Maar die hoef ik niet.
2: Wat? Wil je dan geen beloning?
1: U bent weer blij. Dat is voor mij beloning genoeg. Het is zo fijn iemand te helpen. Het is zo fijn.
0: Zo zie je maar weer. Als je iemand helpt, dan kan die ander jou misschien ook wel eens een keer helpen. Dat doet me trouwens denken aan... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Kom Jana, het is zover.
2: Ja, ik heb er zin in.
1: We gaan...

0: was superleuk, Janna.
1: Ja, Sa, ik geef het wel 100.000 dikke duimen omhoog.
2: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
3: Ja, dat vind ik ook.
4: En ik ook.
5: Kids Radio is

0: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6.

0: Jokkebrok. Woezel en Pip hebben gisteren cadeautjes gekregen. Woezel heeft kleurtjes en Pip een bal. Eigenlijk vindt Woezel Pips bal veel leuker. Maar ja, die is van Pip.
1: Pip zal het toch niet zo erg vinden als ik met haar nieuwe bal ga spelen?
2: Oeps.
3: Goedemorgen, Woezel. Jij bent vroeg. Heb je al een mooie tekening gemaakt met je nieuwe kleurtjes?
1: Nee, nog niet. Maar dat wil ik net gaan doen. Toevallig, hè, tante?
4: Hey, Woezel, heb jij mijn nieuwe bal gezien? Hij lag hier, maar nu is hij weg.
1: Nee hoor, Pip. Misschien heeft de wind hem wel weggeblazen of zo.
4: Ik weet het toch zeker.
1: Hoi, Buurpoes.
4: Dag, Buurpoes. We zoeken mijn nieuwe blauwe balletje. Toen ik ging slapen, lag hij voor het hok. En toen ik wakker werd, was hij weg. Gek, hè? Heb jij hem misschien gepakt?
5: Nee hoor, ik heb toch zelf al een mooie bal? Maar ik heb wel vreemd geritsel in de struiken gehoord vannacht.
1: Huh? Oh, misschien was er wel een ballenmonster in de tovertuin. Of een ballenboef, dief. Oh ja, een dief.
4: Een dief? Maar dan is het wel gek dat hij jouw kleurtjes heeft laten liggen, Woezel.
5: Oh nee hoor. Dieven vinden ballen veel leuker.
4: Echt? Een dief in de tovertuin? Oh, we moeten de anderen waarschuwen. Luister iedereen. Er was een dief in de tovertuin. En die heeft mijn bal gestolen. Buurpoes heeft vannacht vreemde geluiden gehoord. Toch, Buurpoes?
1: Nee, mag ik wat zeggen?
6: Wacht even, Woezel. Een dief in de tovertuin, zeg je, Pip? Nou, wat voor vreemde geluiden hoorde je precies, Buurpoes?
5: Nou, eerst allemaal gestommel en toen allemaal stemmetjes.
3: Oh nee, waren er dan een heleboel dieven?
6: Vrienden, dit is een zeer ernstige zaak. Wij moeten volledig op onze hoede zijn. Misschien is de dief nog steeds in de tovertuin.
3: Maar... Wat een naar verhaal. Oh, wijze varen. Wat moeten we nou toch doen?
1: Nee. Er is geen dief. Pip, daar is je bal.
4: Mijn bal.
1: Pip, ik vond jouw nieuwe bal zo mooi en je lag nog te slapen en toen ben ik alvast gaan ballen.
4: Oh, Jokkebrok, je zei dat je hem niet had gezien.
1: Ik dacht dat je heel boos zou worden omdat ik je nieuwe bal gepakt had zonder te vragen. Sorry, Pip.
3: Voezeltje toch, je mag niet jokken. Nou, er is in ieder geval geen dief in de tovertuin. En dat is heel fijn.
7: Oh jee, je moet ook niet liegen. Voor je het weet, wordt een kleine Jokkebrok een hele grote Jokkebrok. Lesje geleerd. Gelukkig is iedereen weer blij.
8: Minder schermtijd.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een ijsje van snoep.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Lina. En ik luister altijd naar jullie kidsradio liedjes. De groetjes van mij. Doei.
1: Wat is een oliebol toch een grappig ding. Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De oliebol.

0: oké, kom aan.
1: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gave?
3: Vertel wat iedereen kan en zo.
0: En daarom is koffie voor grote mensen.

0: Mio, maar kijk naar mij. Je stelt zich nogal aan. Oh, ik ben te vrij en dank je, maar ik moet er nu vandoor.
1: Mirabel!
0: Super familie.
1: Mirabel!
0: En ik ben familie, dus.
1: Mirabel!
2: Mirabel!
3: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Klein Duimpje zat weer eens op te scheppen dat hij nergens bang voor was.
1: Wat de reus ook doet, hij krijgt me toch nooit te pakken. Soms knijp ik hem in zijn neus als hij slaapt.
2: Jij durft echt alles.
3: Kun je mij dat ook leren?
4: Waarom wil je dat van Klein Duimpje leren?
1: Omdat ik er verstand van heb.
4: Ik durf net zoveel als jij.
1: Ha, durf je belletje te trekken bij de heks? Of in je eentje naar de drakengrot?
4: Tuurlijk.
1: En 's nachts naar het donkere bos?
4: Wat is daar eng aan?
1: Goed, dan maken we er een wedstrijd van. Wie vannacht het langst in het donkere bos durft te blijven, is het dapperste. Doen jullie mee? Of durven jullie al niet meer?
5: Wat betekent dapper eigenlijk?
1: Dat je nooit bang bent.
5: Oh.
2: Oh, wat zijn wij dapper, hè?
1: Tot we straks ineens besprongen worden door een grote, boze wolf!
2: Ja!
1: Kijk, dit is een goede plek voor een kampvuur.
0: Het werd later en donkerder. Maar geen van drieën wilde zich laten kennen.
3: Hoe lang duurt het voordat het weer licht wordt?
1: Jullie gaan opgeven, hè?
4: Opgeven? Joris, is hier helemaal niks om bang van te worden.
1: Nou, straks waren jullie bang.
4: Ja, omdat jij ons liet schrikken.
1: Ja, ja. Oh, zometeen niet schrikken als je gefladder en gekrijs hoort.
2: Gefladder en gekrijs?
1: Van de reuzenvleermuis. Weet je, lang geleden heeft de heks een van haar vervelende zussen omgetoverd in een reuzenvleermuis. Die hangt in de bomen en loert naar ons.
4: Niet waar.
1: 'S Nachts duikt ze omlaag en vangt ze wie ze maar tegenkomt.
2: Nu ben ik bang. Een beetje.
1: Als haar klauw je eenmaal te pakken heeft, kom je niet meer los. Ze hebben haar horen krijzen. Wee, wee, wee. Wee, wee, wee. Niemand verstond het. Tot ik op een dag begreep wat ze zei. Geitenvlees. Geitenvlees.
4: Dat verzin je maar, toch?
1: Wat is dat daar achter jullie?
2: Waar?
4: Hoorde je iets?
6: Geitenvlees!
2: Ja, weg hier!
4: Wegwezen!
1: Nou, het lijkt me duidelijk wie hier gewonnen heeft.
4: Ah, het was maar een eng verhaal.
2: Ja.
4: Oh,
7: de wolf zag Klein Duimpje naar het donkere bos lopen. Waar zou hij zijn gebleven?
4: We moeten Klein Duimpje helpen.
2: Ik durf niet.
4: Je wou toch leren om niet meer bang te zijn?
1: Die geitjes zullen nu wel thuis zijn. Nu nog even dit kampvuur uitmaken en dan snel weg hier.
7: Dacht het niet.
1: Uh-oh.
7: Laat dat kampvuur maar aan. Ik denk dat jij heerlijk smaakt op een barbecue.
1: Nee joh, ik smaak hartstikke vies.
7: Niemand in de buurt. Hoe kan je nu nog ontsnappen?
1: Tja. Goeie vraag.
7: En eindelijk mijn laarzen terug.
8: Afblijven.
7: Huh?
8: Misschien waren die laarzen vroeger van jou, maar nu zijn ze van mij. De onzichtbare bosgeest.
1: Oh nee, de onzichtbare bosgeest.
7: Waar? Had je me voor de gek?
8: Geen praatjes jij. En blijf vooral hier. Wie lang in het donkere bos rondloopt, die lost op en wordt vanzelf een onzichtbare bosgeest.
7: Maar dan ziet niemand me. Dat is toch jammer van zo'n mooie grote reus.
8: Word als ik, een onzichtbare bosgeest.
7: Waar komt die stem vandaan?
8: Kom bij mij.
7: Help! Een bosgeest! En hij heeft mijn laarzen aan. Oh, waarom overkomt mij dit toch altijd?
1: Bedankt jongens, jullie waren bang en zijn toch teruggekomen.
4: Ach, het was maar een kleine geitje.
2: We zijn alle drie even dapper.
1: Maar wat enge verhalen betreft, hebben jullie gewonnen.
0: Zo leerde Klein Duimpje iets van de geitjes. Dapper betekent niet dat je niet bang bent. Dapper is ergens bang voor zijn, maar het toch doen. Zoals die keer dat de fakir... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
1: Wauw.
0: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Geit! In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik. En de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.
2: Heb je alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

deur. Niemand erin, niemand eruit. Dat zegt het teken van de fluit. Dus, niets vergeten? Alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden!

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thay en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Is Hallo Kids Radio.
7: Ja, daar zijn we weer. Doe de warming up.

0: Want toen hij nog een zwijntje was.
1: Toen ik nog een zwijntje was.
0: Heel schoon.
1: Dank u.
0: Hij vond dat zijn geur niet zo'n charme bezat. Iedereen liep weg als hij zijn eten op had.
1: Heel gevoelig was ik, ook al was ik een kind. Ik was gekwetst, ik stonk altijd een uur in de wind. Toen wat schaad ik mij?
0: Hij schaamde zich rood.
1: Nee, ik was echt niet blij. Maar men zag me leek niet.
0: Ongelukkig.
1: Telkens ik een
0: schreef. Hey, Pumba, er zijn kinderen bij.
2: Oh, pardon.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Zeg, ik doe heel even mijn ogen dicht, maar we blijven wel wakker, hè? Jawel.
1: Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten, zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug, want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: zijn weer terug.
1: Hey, ze zijn weer terug.
2: Dat
1: nou gedacht, zeg. Wat een verrassing. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
0: Ja.
1: Jongens, meisjes.
3: Ik luister, ik ben jullie grootste fan. Doei, doodles.

0: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
1: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
2: Ja!
0: Luister dan elke schooldag
1: vanaf 6 uur naar de ochtendshow.
3: Zo, we zijn er!

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt. De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
1: Wauw.
0: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leuksteuitjesverkiezing.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kirikiri. Boembaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
7: Wow.
8: Hallo Kids Radio.
9: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
10: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
8: De wereld van Studio 100.
11: Party, party.
12: Big, we gaan beginnen.
13: Ik ben er al, Betsy.
12: En geen windjes laten deze keer.
13: Nee, natuurlijk niet.

0: Een gouden raad van Piet Piraat. Piraten die zijn samen sterk, met hun spierballen doen ze het grote werk.
1: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
2: Bombaloo, kiddy kiddy.
1: Doe dat dan nu, via de gratis app van Hallo Kids Radio.
3: Yahoo!
1: Neem je stem op en laat je horen.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
6: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
7: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
8: Hallo Kids Radio.
9: Hallo allemaal. Ik ben Maya de Bij.
10: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
8: De wereld van Studio 100.
11: Artie Bartie.

20 minuten gespeeld en daar gaan ze weer. Mooie combinatie op rechts. De burgemeester aan de bal, naar Octaaf. Die legt terug tot bij Van Leemhuizen. Oeh, balverlies. Snelle counter, een gevaarlijk schot. En schitterend wat Marie daar doet. Die had hem uit de bovenhoek. Verre uittrap, zeer verre uittrap. En Octaaf is door, Octaaf gaat, Octaaf is door. Hij dribbelt, hij gaat alleen op de doelman af en scoort binnen.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer, na schooltijd, om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
3: Aha!
1: Hallo Kids Radio. Met nu DJ Johan.
4: Hallo Kids Radio.
3: Een hele goede middag. DJ Johan hier met de weekendshow. Het is hoog tijd om te gaan beginnen.

0: heerlijke muziek om mee te beginnen deze middag.
1: Hallo Kids Radio.
0: Een hele goede middag. DJ Johan hier met de weekendshow. Met weer een heerlijk gevuld programma speciaal voor jou. Ik heb weer allemaal dingen meegenomen hoor. Ik zit er helemaal klaar voor. Ik heb namelijk een weetje meegenomen. De K3 Dingenmolen. Nou. Ah, ik denk ik laat het maar vast even horen. Want ja, die staat hier naast me. Die staat al helemaal klaar. En daarnaast heb ik natuurlijk ook weer iets meegenomen. En datgene wat ik heb meegenomen, dat kan van jou zijn. Ja. Ik ga vanmiddag namelijk weer een heel erg leuk spelletje weggeven. Nou, wil je weten hoe dat zit? Blijf dan zeker even luisteren.

0: it's all of you, baby.
1: De Bremer Stadsmuzikanten. Op een vrolijke boerderij midden tussen de weilanden woonde een ezel. Hij woonde daar natuurlijk niet alleen. De ezel werkte elke dag samen met de kippen, de varkens en de koeien. En iedereen had zijn eigen taak. Alleen de oude geit deed helemaal niks. Die riep de hele dag:
2: Breme! Breme!
1: Het was zwaar werk op de boerderij, maar met veel muziek maakte ezel zijn leven leuk. En al met al was het er zo gezellig dat hij eigenlijk niet meer weg wilde. Tot op een kwade dag.
3: Deze boerderij is nog van mijn vader geweest. Maar het kost me zoveel geld om alle dieren te eten te geven, dat ik het niet meer volhou. Ik zal de boerderij moeten verkopen.
1: En zo gebeurde het dat de boer vertrok en alle dieren alleen achterliet.
4: Daar gaat onze legstok. Heeft iedereen zijn eigen? Kom, waar gaan we?
5: Ik ga maar ergens anders grazen.
3: Ik kan overal wel modder vinden om in te rollenbollen.
6: Ik zou niet weten waar ik heen moet.
2: Breme, ik zeg je, Breme, daar vind je het geluk. Ik ben jarenlang muzikant geweest in Breme. Breme.
7: Ah, daar sta ik dan. Helemaal alleen. Nou zit er niks anders op dan ook mijn geluk te gaan zoeken in de grote wijde wereld. Wijde wereld, here I come.
1: Voor de allereerste keer in zijn leven verliet de ezel het erf van de boerderij waar hij zoveel jaren gelukkig was geweest. Aan het einde van de weg vond hij een wegwijzer met twee pijlen. De een naar Bremen en de ander naar de Sahara.
7: Bremen, Sahara. Bremen, stadsmuzikant, Sahara, ken ik niet. Die oude geit zei altijd dat je in Bremen het geluk vindt. Vooruit dan maar. Ha! Bremer, here I come.

0: De ezel stak zijn kop in de lucht en sjokte rustig richting Bremen. Toen hij een uurtje gelopen had, hoorde hij iemand huilen.
1: Zeg, wil je wel eens ophouden met het kabaal?
2: Ze hebben me hier achtergelaten.
1: Achtergelaten?
2: Oh. Ja, gewoon achtergelaten. Deurtje open, hond eruit, deurtje dicht. En wegreden ze naar nergens.
1: Ik ben ook achtergelaten. Alle dieren gingen weg en lieten mij alleen.
2: Wat ga jij dan doen nu?
1: Ik ga op zoek naar geluk. Ik ga naar Bremen en word muzikant. Ik kan balken als een banjo. Ik ben de banjo. Bibaboe banjo. Ik ben de ba-ba-ba-ba-banjo.
2: Bremen? Dat klinkt nog eens interessant. Mag ik ook met je mee? Ik kan blaffen als een contrabas.
3: Boom, boom, boom, boom. Contra, contra, contrabas.
1: Hey, twee muzikanten zijn beter dan één.
2: Vooruit dan maar. Bremen, wij komen eraan.
0: Daar gingen ze. Op weg naar Bremen. De hond en de ezel. Ze liepen door een klein dorpje met schilderachtige huisjes. Op de rand van een brug zagen ze een kat die eenzaam in het water tuurde.
2: Hé, meisje, wat kijk jij sip?
4: Mijn bazinnetje kan niet meer voor mij zorgen. Ze is al zo oud. Ze is verhuisd en ik kon niet met haar mee.
1: Wat ga je dan doen nu?
4: Dat weet ik nog niet. Ik zit al 2 dagen op deze brug, miauw.
2: Ik weet het wel. Wat dacht je ervan om met ons mee te gaan? Naar Bremen. Saampjes op pad.
4: Oeh, wat gaan we dan doen in Bremen?
1: Op zoek naar geluk als muzikanten. Ik speel de banjo. Bibabu banjo. Bibabu bibabu bibabu banjo.
4: Wauw, dat wil ik ook wel. Ik kan miauw en als een viool. Wauw, wauw. Wauw, wauw, wauw, wauw, wauw.
2: Met jou erbij gaat het pas echt swingen, meisje.
0: Het gezelschap werd steeds bonter en steeds luidruchtiger, omdat ze alvast wilden oefenen als muzikanten.
3: Contra, contra, contra, basso.
1: Ik ben de banjo.
0: En toen ze net uit het dorpje waren, zagen ze een kleine boerderij. Ze liepen er naartoe om te kijken of ze er misschien iets konden eten. Maar toen ze voor de poort stonden, hoorden ze achter zich iemand roepen.
5: Kijk hier! Of kukkelekuu voor jullie Hollandaarse. Wat denken jullie dat jullie gaan doen?
2: Even kijken of we hier iets kunnen eten, man.
5: Nou, dat zou ik maar niet proberen, hè. Daar wonen geen leuke mensen.
4: Waarom dan niet?
5: Omdat ik daar eens heb gewoond. Kikkelek. Maar ik ben eruit gezet.
1: Dat gevoel kennen wij ook. Wij zijn ook verlaten.
4: Maar waarom ben je er dan uitgezet?
5: Ik zong te veel. Ik hou van opera. En nu ben ik vervangen door zo'n jonge stoere. En alleen die maar kukkelekuur kan zeggen. Dat is zo opeloos ouderwets.
4: Ga dan met ons mee, miauw, naar Bremen.
5: Bremen? Dat ken ik. Hier heeft ooit een oude keit gewoond. Die zei altijd dat je in Bremen geluk kunt vinden.
2: Oh, die geit.
1: Ja, ik ken hem. Dat heeft hij tegen mij ook gezegd. Ga met ons mee.
5: Vooruit de mer. Bremen, on y va.

0: Eindelijk was het gezelschap compleet. 4 kleurrijke vrienden samen op pad naar Bremen. Ze liepen verder. En na een paar uur kwamen ze bij een tweesprong in de weg. Met weer een wegwijzer, met 2 pijlen. De een wees de lange weg naar Bremen en de ander wees de korte weg naar Bremen.
1: Dat is makkelijk. We nemen de kortste weg natuurlijk.
2: Dat kun je makkelijk zeggen, maar de kortste weg is door een heel donker bos. Niet dat ik bang ben, maar het is ietsje wel heel erg donker.
1: Maak je geen zorgen. We kunnen slapen onder de bomen.
0: Samen liepen ze het bos in en vonden een grote oude holle boom. Ezel ging in de boom liggen. De kat rolde zich aan de andere kant op, terwijl de hond probeerde zo dicht mogelijk tegen haar aan te kruipen. En de haan? Die vloog helemaal naar het topje van de boom. Want hoe hoger hij zat, hoe veiliger hij zich voelde.
3: Ha, ik ben de Banjo. Bibaboe Banjo.
4: We moeten slapen.
3: Baboe Banjo.
2: Ik herhals. Moet je eens horen wat ik hier zie?
5: Wat zie je dan?
2: Ik zie licht. En het schijnt me toch lekker.
4: Misschien komt het van een huis en dan kunnen we daar overnachten.
1: Of een hapje eten.
0: Iedereen stond weer op en zo vlug als ze konden liepen ze naar het licht toe. Toen ze dichterbij kwamen, zagen ze dat het licht kwam van een oud huis.
4: Moet je zien. Wauw. Dit is een rovershuis.
1: Wat maakt dat nou uit? Als er maar wat valt te bikken.
0: De ezel had zijn poten al tegen het venster gezet om binnen te kijken.
2: Wat zie je? Ezel! Wat zie je?
3: Allemaal lekker eten. En een heleboel rovers.
4: Kunnen we ze niet wegjagen?
1: Met z'n vieren moet dat een makkie zijn. Maar hoe?
4: Ik weet iets. Ezel, jij gaat voor het venster staan. Hond, jij klimt op de ezel. En dan klim ik op jou. En haan, jij klimt op mij.
0: Zo gezegd, zo gedaan. De 4 dieren klommen op elkaars rug en gingen voor het venster staan.
4: Op mijn teken maken we allemaal geluid en springen we door het venster. Miauw!
1: We zullen ze verjagen.
0: De dieren maakten een oorverdovend kabaal. De rovers schrokken en stonden op. Maar juist op dat moment sprong de ezel door het venster met de hond, de kat en de haan op zijn rug. De rovers begrepen niet wat er gebeurde. In pure paniek sprongen ze alle kanten op. Ze renden het huis uit en verdwenen in de nacht.

0: Yo, man! Dat hebben we mooi geflikt.
1: We mogen trots zijn op onszelf.
0: Dat was geweldig. In één woord, fantastic. Ja, ik ben de banjo, bibaboe banjo.
2: Ja, ja. En nu, bon appétit.
3: Met z'n vieren gingen ze naar binnen. Ze smulden van al het eten dat op tafel stond en genoten van de wijn.
1: Wauw, dat was lekker.
2: Maar bien sûr. Maar ik word er wel moe van al het lekkere eten. Ik ga om mijn stok. Bonsoir.
0: Ah, goed idee. Laten we maar gaan slapen en dan kunnen we morgen vroeg weer verder.
3: De ezel ging op de balen hooi liggen achter het rovershuis. De kat zocht een lekker plekje op de warme stenen voor de open haard. De hond legde zich neer achter de deur en de haan vloog naar de punt van het dak. Want hoe hoger hij zat, hoe veiliger hij zich voelde. Een heel stuk verder in het bos liepen de rovers.
4: Waarom hebben we ons eigenlijk laten wegjagen?
5: Wij zijn toch nooit ergens bang voor geweest?
0: We gaan terug en wel meteen.
3: Toen de rovers terugkwamen bij een huis, was het er donker.
6: Moet je dat nou zien? Ze hebben ons vuur gedoofd.
0: Als jij nou eens ging kijken wat er aan de hand is, dan ga ik achter deze stenen staan.
5: Moet dat echt?
0: Ja, dat moet.
3: De rover vond het behoorlijk stil en sloop naar de haard om weer vuur en licht te maken. Maar dat vond de kat niet zo'n best idee. Ze viel hem aan en krabde in zijn gezicht. De rover probeerde te vluchten via de deur, maar trapte op de staart van de hond. Deze werd kwaad en beet de rover in zijn been. Toen hij naar buiten rende, kwam de rover langs de ezel die wakker schrok en hem een trap onder zijn kont gaf. Op het dak begon de haan te kraaien alsof hij levend geroosterd werd. De rover rende terug naar de andere zo hard als hij kon.
5: Dit huis is behekst! Spoken en heksen!
4: Wat? Onmogelijk!
5: En toch is het zo!
6: Ik wil dit huis nooit meer zien!
3: De rovers vluchtten en kwamen nooit meer terug naar het huisje. En onze vrienden? Die liepen de volgende ochtend verder naar Bremen.
0: Dat was me het nachtje wel.
1: Er zal vast nog veel meer gebeuren. Maar we komen in Bremen.
0: Wacht maar af, Bremen. Ha, hier komen de stadsmuzikanten. Ik ben de banjo.
3: En daar gingen ze. Op weg naar de horizon. Op weg naar Bremen.
2: Ik bedoel, kikkelukkie. Is het nog verlopen?

blaffen, miauwen, kraaien en drummen en vrolijk op los. Ik loop door de stad, ben op pad

Meubelwijk tot Willemsoord, via 's-Hertogenbosch. We balken, blaffen, miauwen, kraaien en drummen en vrolijk op los. Als je ons ziet, vergeet dan niet je kunsten te vertonen. Voor je ooit je kansen vergooit, je weet het maar nooit, alles weggegooid. We zullen je

toch een bos. De polken blaffen, miauwen, kraaien en drummen. En vrolijk op los. En nou trommelen.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En Hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.
3: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
2: Wauw!
1: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leuksteuitjesverkiezing.nl. Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de app.

morgens stap ik fris uit bed. Begin weer aan een dag vol pret. Met suikerspin als mijn ontbijt. Zo kan de dag al niet meer stuk. Dan de rest van mijn routine. Springen op de trampoline.

0: De rattenvanger van Hamelen. Hamelen was een klein stadje in Duitsland. De burgers leefden in harmonie met elkaar en iedereen was gelukkig. Maar dat duurde niet lang, want er brak een rattenplaag uit. Het waren er duizenden en ze waren groot en vooral eng.
1: Burgemeester, we moeten iets doen!
2: We hebben toch katten gekocht om de ratten te verjagen?
3: Jawel, maar die katten waren banger voor de ratten dan andersom.
2: Wacht, we hebben het toch ook met honden geprobeerd?
1: Geprobeerd, ja. Maar die honden renden liever achter de katten aan.
4: En al die ratten die knagen aan onze huizen, dwars door het hout heen.
3: En door de meubels. Ze knagen zo hard aan mijn stoelpoten. Nog even, en ik zit op de grond.
2: Misschien kan een val helpen, of rattengif.
4: Ah, die beesten zijn slimmer dan u en ik samen.
0: De burgemeester wist niet meer wat hij moest doen. En ten einde raad riep hij...
2: Wie verlost ons toch van deze plaag? Wat kregen we nu weer? Waar komt die muziek vandaan?
0: De muziek kwam van buiten de stadsmuren. De burgemeester liep naar de grote stadspoort en keek door het luikje.
2: Wie daar?
5: Ik ben een rattenvanger, hoor mijn muziek. In mijn soort ben ik uniek.
2: Mensen, er staat een rattenvanger voor de stadspoort.
1: Doe open dan, anders is die weg.
0: De burgemeester opende de stadspoort en daar stond een wonderlijke man. Hij was lang en had een ongelooflijk kromme neus. Zijn snor leek op twee rattenstaarten.
5: Ik heb gehoord van uw probleem en het is groot, zoals ik waarneem. Betaalt u mij, ben ik uw man. De ratten weg, dat is mijn plan.
4: Wat praat hij raar?
5: Hoe ik praat is toch zeker aan mij? Of houdt u liever die ratten aan uw zij?
2: Nee, we willen er juist heel graag vanaf. Meer dan wat dan ook.
5: Dat moet u weten. Geen enkele rat in het hele land is tegen mijn persoon bestand.
2: Het kan me niet schelen of de rest van het land ook last van ratten heeft. Wij moeten er vanaf.
5: Die ratten zijn zo weggehaald. Mits u mij een flinke som geld betaalt.
3: Zie je wel, hij doet het alleen maar voor het geld. Een normaal mens zou dit uit liefdadigheid doen.
4: Inderdaad, iemand zoveel geld betalen klinkt niet goed.
1: Moeten we niet eerst weten hoeveel hij wil hebben?
2: Nee, goed. De waard gaat uit onze stadkasten.
5: Geen zorgen om uw financiën.
2: Moet er niet nog een zin komen? U rijmt toch?
5: Regels zijn er om gebroken te worden. En bovendien rijmt er niets op financiën. Maar vooruit, omdat u het vraagt en ik het bijna vergat. De prijs hiervoor is 1 goudstuk per rat.
1: Zie je wel, die man is gek.
4: Ja, op die manier gaan we failliet.
3: Burgemeester, we moeten van die ratten af. Zeg nou maar ja, dan zien we later wel hoe we hem betalen.
2: Je hebt gelijk. Wie dan leeft, wie dan zorgt. Goed dan, afgesproken. 1 goudstuk per rat.
5: Dan is dat bij deze akkoord. Weet wel, ik houd u aan uw woord. Vanavond als de maan verschijnt, zorg ik dat elke rat verdwijnt. Zie erop toe dat niemand buiten is. Gebeurt dat wel, dan gaat het mis. Van achter het raam kijkt u maar toe wat ik met die duizenden ratten doe.
2: Jullie hebben het gehoord, mensen. Vanavond na zonsondergang mag niemand de straat meer op. Denk daaraan.

0: best verdacht.
1: Toen de avond viel in Hamelen, was het inderdaad doodstil op straat. De rattenvanger kwam uit de herberg en liep naar het midden van het dorpsplein.
2: Kom maar, ratten, het is gedaan. Loop maar snel achter mij aan.
1: Hij zette de fluit aan zijn lippen en floot een wonderlijke melodie. Uit alle hoeken en gaten van het stadje kwamen de ratten gekropen, die hem gedwee volgden alsof het een schoolreisje betrof.
3: Mooi zo! En zo werd Hamelen door een simpel fluitconcert verlost van zijn plaag. Het leek wel een sprookje.
1: De volgende dag, toen de zon opkwam, zat de rattenvanger op de trappen van het stadhuis op de burgemeester te wachten. Die was in een opperbest humeur. En dat was natuurlijk logisch, want hij had eindelijk weer in zijn nacht rustig kunnen slapen.
3: Beste man, wat een prachtig gezicht was dat gisteravond. Al die ratten die uit alle hoeken en kieren van de stad tevoorschijn kwamen en jou achterna gingen. Hoeveel waren het wel niet? 100.000? 100.000? Ah, misschien wel 1 miljoen.
2: Ik zei het u eerder en ik zeg het u weer. Is er 1 rat overstag, dan volgen er geheid meer.
3: Wat een oorlijk grapje. Maar u heeft gelijk. Nogmaals, hartelijk bedankt voor uw werk. En succes met uw volgende klus. Hè? En mocht u nog eens in de buurt zijn, kom dan gerust even binnen voor een kop koffie.
2: Maar beste man, is het al tijd? Vergeet u niet een kleinigheid?
3: Een kleinigheid? Ik zou niet weten wat.
2: 1 goudstuk per rattenhoofd. U weet het toch? Beloofd is beloofd.
3: Oh, ja, dat. Dat spijt me, beste vriend. Maar ik heb de ratten die u meenam niet exact geteld. Ik ben geen rekenmeester.
2: Het waren er 27.319. En ik verzeker u, ik heb er niet 1 over het hoofd gezien.
3: Dat zijn wel erg veel ratten.
2: En erg veel goudstukken. Kunt u het nog vatten?
3: Wat heeft u eigenlijk met die ratten gedaan?
2: Door de muziek van mijn toverfluit renden ze zo de straten uit. Maar dat was nog maar het begin. Aan het eind van de reis sprongen ze de Weser in.
3: Al die ratten zijn de rivier de Weser ingesprongen? Hoe kunnen wij dan controleren of het er echt zoveel waren?
2: Als ik goed begrijp wat u vertelt, kan ik dus fluiten naar mijn geld?
3: Beste man, ik zou dolgraag willen betalen. Dolgraag! Maar ja, we weten niet zeker hoeveel ratten er precies waren. En dat maakt het wat lastig, hè? Maar ik ben geen onaardig mens, hè, mijn vriend. Ik wil je toch belonen. Hier heeft u 50 goudstukken. Nou, dat is een mooi bedrag voor een half uurtje werk. En daarbij was het maar een fluitje van een cent voor u, toch?
2: 50 goudstukken is geen eerlijke ruil. Ik maakte voor u mijn handen vuil. Als u niet gouden beloning haalt, zorg ik dat u met kinderen betaalt.
1: Maar de burgemeester weigerde meer te betalen. Dus draaide de rattenvanger zich om en stormde de stad uit.
4: Maar waar haalt hij de onzin vandaan om te denken dat onze kinderen hem gaan betalen?

0: De ratten waren verdwenen. De huizen bleven netjes en schoon en er werd niet meer aan het eten of aan de stoelen geknaagd. Zo gingen er een aantal dagen voorbij en niemand hoorde meer iets van de rattenvanger.
1: Dat het zo makkelijk zou gaan, had ik nooit verwacht.
0: Tot op een dag de volwassenen van hun werk thuis kwamen en er een vreemde stilte heerste in het stadje.
2: Heeft een van jullie mijn kleine Liesje gezien? Ze is weg.
3: Mijn twee zonen kan ik ook al niet vinden.
2: Burgemeester, wat moeten we doen? Al onze kinderen zijn weg.
4: Misschien zijn ze nog op school.
0: Met z'n allen liepen ze naar de school toe, vlak bij het dorpsplein. Er was niemand, behalve de schooljuf.
5: O.S., het is verschrikkelijk! Het is zo verschrikkelijk! Ik heb verschrikkelijke dingen gezien in mijn leven, hè? Maar dit was echt verschrikkelijk! Verschrikkelijk!
3: Mens, hou eens op met je verschrikkelijk! Vertel op, wat is er gebeurd?
5: Nou, het was 8:30. Ik luidde de schoolbel, zoals iedere dag. En alle kinderen stonden netjes in de rij te wachten om naar binnen te gaan. Nou, en toen...
1: Wat dan?
5: Toen gebeurde het.
1: Wat dan?
2: Zit er nou niet doorheen te kletsen? Ja. Laat haar uitpraten.
5: Nou, vanuit het riool op het plein kwam er een man tevoorschijn. Was het een man? Ja, het was een man. Het was een man, hoor. Met een beetje een raar geurtje om hem heen. Hij lachte heel gemeen en hij riep een of ander rijmpje. Maar ik kon hem niet verstaan. Nou, voor ik goed en wel besefte wat er gebeurde, liepen de kinderen al achter de man aan. Ik probeerde ze nog terug te roepen en ik maar roepen. Maar ze reageerden niet. Ze liggen wel betoverd.
4: Net wat ik dacht. Dat is die rattenvanger. Dat kan niet anders. Hij heeft onze kinderen ontvoerd uit wraak. Omdat hij zijn geld niet kreeg.
2: Wat mensen al niet doen voor geld.
1: Hij komt er wel terug open.
3: Daar kunnen we toch niet op wachten.
1: Mijn kadertje moet op tijd zijn medicijnen nemen.
3: We moeten ze gaan zoeken.
0: Iedereen was het roerend met elkaar eens. In de verte kwam een klein meisje aangestrompeld. Ze liep met twee krukken.
2: Liesje, oh mijn lieve kind, gelukkig, jij bent hier. Wat is er gebeurd?
6: Mama, ik hoorde hele mooie muziek en er stond een hele rare man op het dorpsplein te spelen. En we liepen allemaal zomaar achter hem aan.
4: En toen? Waar gingen jullie naartoe?
6: We liepen door het bos naar de grote berg vlak bij de rivier de Weser. Ik probeerde de andere kinderen bij te houden, maar het lukte me niet. Ik zag dat die man stil stond naast de grote kei en... Plotseling vloog die kei de lucht in en ik zag een heel groot gat. Hij liet alle kinderen naar binnen gaan. Ik wilde daar ook naartoe, maar ik was te langzaam. Ik zag nog net hoe die rare man als laatste naar binnen ging. En hij glimlachte heel vreemd, terwijl hij doorspeelde op zijn fluit. En toen ging het gat weer dicht.
0: Alle ouders begonnen luid te schreeuwen, te huilen en te jammeren.
3: Misschien kunnen we de berg openen en zo onze kinderen terughalen.
4: Dat was een goed idee. Haal allemaal je gereedschap. We gaan onze kinderen bevrijden.
0: Ze renden zo snel als ze konden naar de plek waar Liesje de kinderen voor het laatst had gezien. Ze hakten in het gesteente of hun leven ervan afhing. Ze klopten erop om te horen of er misschien een opening was. Maar hoe ze ook zochten, de ingang van de berg bleef onvindbaar.
4: Het is mijn schuld. Het is mijn schuld. Ik had hem dat stomme geldgevoel moeten geven.
1: We zullen onze kinderen nooit meer terugzien.
0: En dat klopte ook. Want het verhaal gaat dat ze de rattenvanger zijn gevolgd naar het land waar hij vandaan kwam. Daar leerde hij de kinderen muziek maken die zo wonderlijk mooi was dat geen rat er weerstand aan kon bieden. En zo liet hij ze als rattenvangers het geld terugverdienen waar hij recht op had. Tot op de laatste cent.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sara.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
2: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
1: Ja! Luister dan elke schooldag...

0: Ja, oké, kom aan.
1: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gave?
3: Vertel wat iedereen kan en zo.
0: En daarom is koffie voor grote mensen.

Ik vind jullie superleuk om altijd met het eten met boterham en thee op de radio te luisteren. Groetjes, Olivier.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of ben ik in slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke

Ik vind jullie de leukste kidsradio van de hele wereld. En ik ben Sterre. Doei! Mwah.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
2: Haha!

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: alle mannen komen uit Capelle. En ik vind Kids Radio heel leuk.
1: Woehoe! Yo, yo! Go, go! Yo, yo!

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

Het is alweer voorbij. Dikke vette pech voor mij. Opa en oma die zijn zo moe. Maar volgende maand mag ik toch weer naar